Dat ik met de bank met CBC ook keer dat ik naar de tien dag goed kan je zien er met. We gaan samen akkers. Nam ik de haaien toen naar hoe het ze. Ik bloem ik heel aan de relaar naar mijn gamma. Ik ben er mee loop, gitter mee om niet loop. En met touw, toen zei ik ze niet, toen haar er naar zo'n dag. Ik laat hem aan, ik kan je zien er mee, ik wil een trade show. Ik ga op een jaar naar mijn ilangit, hanna toe je mee, je bank met dat. Dat aan dat. Met die mataling mee, dat ik zei jou. Maar dat ga je aan, ik wil je wel ook in mijn jaren. Hanna jaren mee, ik wil me leer mee, ik kan op een jaar naar mijn gaat. Toen haar naar zo'n dag. En met touw, ik wil leer je, toen haar gauw naar mij. Amma tau ilagi lauk tabut. San lang meu tau lauk kemayong. Mikit tok Bruce. Unikak tilugu. Ukan lag tak tilugu. Tuha gau yang nayang megap tigo. Tungga hut si agit si. Takyak manila tamani kangyak sinang me. Hila. Unikakan nagaan na akpaka.

0: panigus ook van het aanhalen naar wel mingwaar nog maar de pier nog paar zussen aving naar de over nog sommige alleen en nog voor pier je me te kiezen ik kunt je ook een kilo af te doen naar de over nog zo kan nu ja om naar te doen panigus ook van het aanhalen naar kan nee waar me aan nog me je temel of daar wil je dat zit er ik dacht dat dat nog sommige kwijgen of zorgen kilo achter om naar te doen. Om maar inderdaad ik aan mij aan het minwaren om alleen eigen of zorgen op te doen. Als je gaat tegen je ogen nog inderdaad ik om echt met je gaat tegen me aan mij aan het op te doen. Aan mij aan het horen om nog zo naar op te doen. Tegen me nou ja je ging het.
1: Tegen me dat kun jij horen. Hanaugatit, karitau yakut, pielanek pangulik mat, tamanau kauheri, lagun narukni.
0: Teisumani, kami yagawama, Facebook, kayangi sumakhtu, internet, kayangi sumakhtu, upinuang mo yunga, igalang mo, sakti yakti doksubi, inum, takuyaw kitang naamata. Want ik denk ook, kan me leren wat dat ik. Maar ik zei het zo. Maar een jongen, ik deel op de karazel, ik zag het niet in de nek, ik kon je maar. Nu nog zo, de man is al, ik hou je maar op het, ik zei mijn jongen. Dat woon ik al, je te leren in je luta, in je, nu nog zo, de man, tjane, amisjong in de pang, wat dat. Kasih nak guru kata ini lu tak kisah ni ayam ini bu nak sahun nak cang ni bu pelajar arts guru amerikan ini ayam itu marah orang mata tabu nak sakit hati kan ni lu tabu ini pelajar nama ni ayam ini ni kalau saya ke Facebook page kalau sapunga sama Instagram sama website kalau tu nga Kuyan na may tiyak tiyo nga ikayok tuktaw katang mga ma ikayok tuktaw katang ma.
1: Ila taam na Marsa kajak arwa miw taulik tok nipiliw lao kimajok tuhahagap tigo inuwi hanatubag mata tay ma tamani kibalik trade show takang na magkangyak sinang may tayka ni nutami agniko igo arena nutami haki biyohok tumit taikani inui takuhayu luak tak na matago akago tikit nuluk tu galui tau ilangit unuk ilangit tikin nulung na miyut takit sa magap tahuli la manaw yo mana nipimik tuhalaw na magap ta tana takalikita imyak tilugit Tuhan ya kabut, ting me nguna jaguma.